0: langs met jou taak.
1: Oh,
0: ek hoorde met ek noise, maar ek goed met kahasel met dudle so bang mga is te jumping op. Do God, ek mga gates. Di ba, ma'am Denise?
2: Pero atong katungdanan ang pagtudlo nila. Kaya mauna yung atong profesyon.